Ne, ik nog te knutske, skudden, en agastag knutske, en deze nootje meeske, dan is een paar kotje. Dan staan ze tiet de winnaar, die is een red, mstige, de kunnen hij hem knadetje, die is een red, son, chesibi, wimiji, east main, washkagnis, temske, shibugmo, ruchinoor, die is een nest, nogestes, skudem la force, nish, kani upsko, oké, gees, mst de winnaar, de ruan, randa, game ago de kavian, was one, p, valdor, sanitair, lasar, amos, gilde, dit is Miss Sneel, Albinel, hij het stoeltje te winnen. Oké, dit is Subfu. Ik dat je die spitte bier, dan doet ze het morgen. Oké, Dwayne komt nog aan het megwinschak, Dwayne komt nog aan het megwinschak, Charles C. Hester, Nuija Betsy Magans, Dorothy Stewart, Vanna Blacksmith, Steve St. Pierre, Koi Winsiko, de Apatadishiga, Gent de Meg, EU de Bajman, Wacha Apatadishigan, Mitranano, Emu Biagan Gis, Wajigam Sweat, Ni Betsy Longchip.